0: Call Wastey.
1: Turn your car into the club.
2: Don't stop.
1: On KFM 94.5.
3: Hey, call for Don't Stop. Can we have some body doof doof, body doof doof?
4: Asseblief, sit zachter, dordige doof doof doof doof doof doof doof doof doof doof doof.
5: Doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof, doof